0: worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06 44 43 77 99.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet van Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Boxtel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Wauw.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimopreis.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Ontdek Bonusan bij

0: online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
5: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
6: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Ben je ondernemer?
8: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
7: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
8: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jette noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 9 mei. Op woensdag 9 mei 1945 viert de Sovjet-Unie de overwinning op Nazi-Duitsland. Door het tijdsverschil valt deze viering een dag later dan in West-Europa. In Moskou en andere steden trekken grote parades door de straten. De dag groeit uit tot een van de belangrijkste nationale feestdagen in Rusland. Het herdenken en vieren van de oorlog blijft hier sterk verweven. Op zondag 9 mei 1960 wordt de eerste anticonceptiepil goedgekeurd in de Verenigde Staten. Dit betekent een revolutie voor vrouwen wereldwijd. Gezinsplanning en emancipatie krijgen een enorme impuls. De maatschappelijke impact is decennia lang voelbaar. Op maandag 9 mei 1994 wordt Nelson Mandela gekozen tot president van Zuid-Afrika. Na jaren van apartheid begint een nieuw tijdperk van verzoening. Mandela wordt wereldwijd een symbool van vrijheid en gelijkheid. Zijn leiderschap verandert het land ingrijpend. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur Hans Dagelet, radio-dj Edwin Evers, actrice Candice Bergen en regisseur James L. Brooks. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
0: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilse Loop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: Dierenland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DHB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Op reis. Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuur in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur, net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 9 mei. Op woensdag 9 mei 1945 viert de Sovjet-Unie de overwinning op Nazi-Duitsland. Door het tijdsverschil valt deze viering een dag later dan in West-Europa. In Moskou en andere steden trekken grote parades door de straten. De dag groeit uit tot een van de belangrijkste nationale feestdagen in Rusland. Het herdenken en vieren van de oorlog blijft hier sterk verweven. Op zondag 9 mei 1960 wordt de eerste anticonceptiepil goedgekeurd in de Verenigde Staten. Dit betekent een revolutie voor vrouwen wereldwijd. Gezinsplanning en emancipatie krijgen een enorme impuls. De maatschappelijke impact is decennia lang voelbaar. Op maandag 9 mei 1994 wordt Nelson Mandela gekozen tot president van Zuid-Afrika. Na jaren van apartheid begint een nieuw tijdperk van verzoening. Mandela wordt wereldwijd een symbool van vrijheid en gelijkheid. Zijn leiderschap verandert het land ingrijpend. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur Hans Dagelet, radio-dj Edwin Evers, actrice Candice Bergen en regisseur James L. Brooks. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt. Everybody.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland Radio.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met QUE.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuur in het Midden-Oosten stand, maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: Is de flitsschijf van deze week.
5: OG met Something Perfect.

0: Radio Info.
1: Het Rijdersfestival in Rosmalen vindt dit jaar plaats op 30 en 31 mei. En volgt een groot buitenevenement voor iedereen met een passie voor motoren en alles wat daarbij komt kijken. Op het terrein van het Autotron draait het 2 dagen lang om beleving, vrijheid en het gevoel van rijden, waarbij bezoekers zelf actief kunnen deelnemen aan proefritten op uiteenlopende motoren. Dat gaat dan van sportieve modellen tot custom build. En het festival is opgebouwd uit verschillende thematische werelden, waarin uiteenlopende aspecten van de motorcultuur centraal staan. Het Riders Festival dus 30 en 31 mei. Autotron Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: worden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kas.

0: de droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
3: Bel ons 020 679 0052.
2: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
5: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 9 mei. Op woensdag 9 mei 1945 viert de Sovjet-Unie de overwinning op Nazi-Duitsland. Door het tijdsverschil valt deze viering een dag later dan in West-Europa. In Moskou en andere steden trekken grote parades door de straten. De dag groeit uit tot een van de belangrijkste nationale feestdagen in Rusland. Het herdenken en vieren van de oorlog blijft hier sterk verweven. Op zondag 9 mei 1960 wordt de eerste anticonceptiepil goedgekeurd in de Verenigde Staten. Dit betekent een revolutie voor vrouwen wereldwijd. Gezinsplanning en emancipatie krijgen een enorme impuls. De maatschappelijke impact is decennia lang voelbaar. Op maandag 9 mei 1994 wordt Nelson Mandela gekozen tot president van Zuid-Afrika. Na jaren van apartheid begint een nieuw tijdperk van verzoening. Mandela wordt wereldwijd een symbool van vrijheid en gelijkheid. Zijn leiderschap verandert het land ingrijpend. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur Hans Dagelet, radio-dj Edwin Evers, actrice Candice Bergen en regisseur James L. Brooks. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooie...

0: Laat het ons weten via flessenpost at rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland Radio.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
0: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn werkzaamheden in Zeeland op de N62 Borselen-Terneuzen. Tussen de Westerschelde-tunnel en de aansluiting met de N61 heb je een kwartier vertraging.
11: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: Dierenland Radio Info.
1: Seventh Sunday in Erp is een van de meest kleurrijke en creatieve festivals van Nederland. Muziek en de kunst en de beleving komen daarmee samen tot een unieke setting. Het levert intieme settings op en grote stages met vele namen uit de muziekwereld. Zoals Afrojack en André Hazes. Maar ook lievelings-dj's en zusje Deepak en Demi Maria. Er zijn een aantal namen zoals Jungle Wagner, Paul Elstak en vele, vele anderen die je terugvindt in de lijst met artiesten en dj's. En ook La Fent en Chris Cross Amsterdam zijn van de partij. Volledige line-up kun je terugvinden op 7sunday.nl. 24 en 25 mei, Erp de Roos.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Wauw.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Radio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Marie Terade. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Lost Lake Festival is een kleinschalig sfeervol muziekfestival dat plaatsvindt aan het water van stroom 10 bij de Geppensplas in Os. De editie van 2026 wordt gehouden van donderdag 14 mei tot en met zaterdag 16 mei. En combineert muziek, gezelligheid en natuur samen. Het festivalterrein ligt direct aan het strand, wordt omringd door bomen en grasvelden en wordt verzorgd door ontspannen en een zomerse festivalsfeer. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er een gratis familiedag. En dan de dag daarna, dat is op 15 mei en 16 mei, verschillende optredens van onder andere Baby Blue, Wild Styles, VVD Ruud, je broer, DJ Jean en Chique Bazen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Laat het ons weten via flessenpost @rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het weer, zonnig en droog, met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rijnland Radio Info.
1: Tijdens de Doedag Bommelerwaard zijn inwoners van alle leeftijden van harte welkom om kennis te maken met bedrijven en beroepen uit de regio. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 juni van 1 uur tot 5 uur bij Boerengolf Hedel, waar diverse bedrijven uit de regio samenkomen. De Doedag is geschikt voor het hele gezin, van kinderen en jongeren tot ouders. Bezoekers kunnen zelf aan de slag en ontdekken wat er allemaal mogelijk is binnen onder andere techniek, bouw, logistiek en dienstverlening. Door te kijken en te doen krijgen bezoekers een goed beeld van het werk en de kansen in de Bommelerwaard. De dag laat zien hoeveel er in de regio te beleven en te leren is en brengt inwoners en bedrijven dichter bij elkaar.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ben je ondernemer?
9: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
8: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
9: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: Mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Oosterhout en het knooppunt Hooipolder heb je 5 minuten vertraging.
5: Rivierenland Radio.
6: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Heroes Dutch Comic Con Summer 2026 is het grootste popcultuurevenement dat plaatsvindt op 20 en 21 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement brengt duizenden fans samen die een gedeelde passie hebben voor films, series, strips, games, anime, maar ook fantasy en science fiction. Met meer dan 55.000 bezoekers per editie worden tot de grootste comic-cons van Nederland en vormt een bruisende ontmoetingsplek voor uiteenlopende fandoms. Dat allemaal dus van 20 tot en met 21 juni, Jaarbeurs Utrecht, Heroes Dutch Comic Con Summer.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: U zoekt correcte en nette consumenten?
11: Nette consumenten.
10: Dan zoekt u onze luisteraars.
0: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Rivierenland Radio. Headlines.
13: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
14: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en Zaltbommel heb je 5 minuten vertraging.
15: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
16: Hoi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Vergeet Spanje, Griekenland of Portugal. Deze zomer komt het warme gevoel gewoon weer naar het dorpshuis Gelresend onder de naam Moreno Zomerfestijn. Op 30 mei aanstaande kan er weer worden gedanst, gefeest en uiteraard gedronken worden met deze toppers. José, Stefanos, Sherena, Jacques van Gestel, DJ Fons, Luc den Elsen, Rini van der Kerkhof en uiteraard Johan Moreno. Koop nu je kaarten op www.vanhoeselmusic.com/zomerfestijn.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland Radio.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
10: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.

0: Autoholog.
1: Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens staat 2 kilometer. Onthoud dus 20 minuten.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Dit is de top 3 van de top 100 Eurovisie Songfestival van 2025. 3.

Dat was hij dan, de top 3 van vorig jaar. De top 100 over het Eurovisie Songfestival 2025. Op nummer 3 vonden we Waterloo van ABBA. Op nummer 2 Calm After the Storm van The Common Limits. En op nummer 1 Euphoria van Loreen. En die gaan we nu als extra toch voor je draaien.

0: En dat was dan de nummer 1 in 2025 van de single top 100, de Eurovisie top 100. We gaan nu starten met de editie van 2026. En we zullen zien of Lorien nog steeds op nummer 1 staat.
1: Tot 6 uur is dit de top 100. Dit uur met Rob de Faan. Nummer 100.

Congratulations van Cliff Richard. Kwam in 1968 uit voor Engeland en haalde een nummer 2 notering op het Eurovisie Songfestival. We gaan nu naar België en ik zou zeggen in Arendonk bij Brug 6. Daar kunnen ze de radio wat harder zetten, want daar staat Rivierenland Radio op het terras keihard aan. En ze mogen hem nu wat harder zetten, want we gaan naar een inzending van België. Hier is Gustav op nummer 99.

Because of You, gisteren van in 2023 deed hij mee voor België aan het Eurovisie Songfestival en haalde toch nog een mooie zevende positie. We blijven eventjes in België, we gaan dan naar het jaar 1987. Plaatje scoorde dan iets minder goed, nummer 11 op het Eurovisie Songfestival. We hebben het dan over Lillian St-Pierre met Soldiers of Love. We zullen daar eens even kijken hoeveel Belgische noteringen we in de top 100 hebben.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het Rijdersfestival in Rosmalen vindt dit jaar plaats op 30 en 31 mei. En volgt een groot buitenevenement voor iedereen met een passie voor motoren en alles wat daarbij komt kijken. Op het terrein van het Autotron draait het 2 dagen lang om beleving, vrijheid en het gevoel van rijden, waarbij bezoekers zelf actief kunnen deelnemen aan proefritten op uiteenlopende motoren. Dat gaat dan van sportieve modellen tot custom build. En het festival is opgebouwd uit verschillende thematische werelden, waarin uiteenlopende aspecten van de motorcultuur centraal staan. Het Riders Festival dus 30 en 31 mei. Autotron Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Songfestival Top 100. Songfestival Top 100.
0: Nummer 97.
3: La mer, la plage, formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu. Ah ah, as-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. Non, je t'en prie, vois-tu? Oh, tu ne sais, c'est-à-dire, ah, je suis l'amour

0: Allez-vous français van Baccarat. Het is een Spaanse duo, maar in 1978 kwamen ze uit voor Luxemburg op het Eurovisie Songfestival. En hoeveel keer heeft Luxemburg meegedaan met het Eurovisie Songfestival, Kees?
1: Als ik even snel tel, want het is natuurlijk een vrij lange lijst, ja. Dan zitten we op 5 inzendingen van Luxemburg.
0: Ja.
1: En de hoogste die komen we straks tegen op nummer 42.
0: Ja, en daarvoor hadden we België, zeg maar, hier in de lijst.
1: Ja.
0: En hoeveel keer heeft België dan...
1: Die zitten er net even wat onder. 5 genoteerd.
0: 5 België. En de hoogste positie van België?
1: Daar wil ik even nakijken. Daar heb ik even niet naar gekeken.
0: Nou, daar komen we dadelijk in.
1: Nee, 6 6 België.
0: 6 België.
1: Ja.
0: Nou goed. Dat gaan we dadelijk allemaal meemaken. Jij gaat dadelijk de uren doen tussen 12 en 13:30, geloof ik.
1: Als
0: ik
1: niet als het goed is wel.
0: Als het goed is wel. Dus nou, blijf gezellig zitten,
1: Mocht Kees. Koffie blijven borrelen, dan hou ik het wel vol.
0: Oh ja, nou, de koffie die staat klaar. We gaan verder met de lijst. Even kijken waar we gebleven zijn. De nummer 96. Plaatje heeft al eens een keer op nummer 24 gestaan. Maar nu van 24 naar 96 gezakt. Every way you can.

Nummer 96 hoorde je dat er was dan in de Eurovisie top 100 van dit jaar zijn we bezig. We moeten op naar de headlines. We gaan nog eventjes gauw 95 draaien. Israël, Abanibi van Isaac Cohen en de Alpha Beta. Wat mij betreft tot zo naar de headlines.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens staat 2 kilometer en dat kost je een kwartier extra.

0: De eerste keer van Maxime en Franklin Brown. En het is ook de eerste keer dat we een Nederlandse inzending tegenkomen. Hoeveel hebben we nog te gaan, Kees?
1: We hebben er 27 in staan. Dus we hebben er nog 26 te gaan. En als je naar het Songfestival Top 100 kijkt, valt één ding meteen op. We zijn goed vertegenwoordigd als Nederland. In de lijst staan, zoals ik zei, al 27 Nederlandse inzendingen. Van klassiekers als Dingedong en de Troubadour tot moderne favorieten zoals Arcade, De Diepte en Slowdown.
0: Ja, en de volgende plaats, die heb jij waarschijnlijk gewoon geteld als een Griekse inzender. En ze kwam ook uit voor Griekenland. Maar de dame in kwestie, die woont al jarenlang in Utrecht.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en we hebben het over Stefania met Last Dance. En zij komt opnieuw binnen op nummer 93.

Het Eurovisie Songfestival wordt in 1956 voor het eerst gehouden in Lugano in Zwitserland. Er doen maar 7 landen mee en die mogen elk 2 liedjes insturen. Dat gebeurt later nooit meer. Zwitserland wint met het nummer Refrain dat gezongen wordt door Liz Assia. In 1957 wint Nederland met het liedje Net als toen, gezongen door Corrie Brokken. Hierdoor mag ons land het Eurovisie Songfestival een jaar later organiseren. En dat is het begin van de traditie dat het winnende land host is van de volgende editie. Italië wordt in 1958 derde met het nummer Nel Blu di Pinto di Blu, gezongen door Domenico Modugno. Dat liedje groeit uit tot de wereldhit Volare en een van de meest bekende songfestivalliedjes ooit. In 1959 wint Nederland opnieuw. Teddy Scholten eindigt met een beetje op de eerste plaats. En van het Songfestival in 1964 in Kopenhagen gaan we nooit meer iets zien. Er zijn geen beelden meer van beschikbaar. Alleen de geluidsopnames zijn bewaard gebleven.

0: Vorig jaar stond Without You van Reunion niet genoteerd in de top 100. Maar het jaar daarvoor stond de plaat op nummer 96. En daarvoor had je trouwens even Frances Dix, die een overzicht deed over de eerste jaren van het Eurovisie Songfestival. Ze komt elke uur even bij je terug, want ze is vrij van lunchroom. Dat doet ze vandaag niet. En Hans van der Heijden, die is vandaag ook vrij.
1: Ja, die is ook weer even wat anders aan het doen, zeg maar.
0: Ja, die is wel weer vanavond, want dan doet hij gewoon weer
1: Riverdance.
0: Ja, dus hij sluit wel achter Club 26 aan. En de Flitsende 50 vandaag, die is ook een stukje korter.
1: Dat blijft maar een uurtje.
0: Ja, duurt inderdaad maar een uurtje. Dus tot 6 uur is dit de top 100.
2: Tot 6 uur is dit de Songfestival Top 100.

Eurovisie Songfestival top 100. De 100 tot en met nummer 90 nu. Met de 100 van 89 of komt Cliff Richards, congratulations. 99, nieuw in de lijst, Gustav, Because of You. En van 87 afkomstig naar 98 gezakt. Dat is die van Liliane Sampierre en Soldiers of Love. 97 is terug van weg geweest in de lijst op Parlez-vous Français, Baccara. 96 van 24, een flinke zakken voor Sertab, Herminier en Every Way That I Can. 95 komt van 69, Isaac Cohen en de Alpha Beta, Abba Nibi. 54 gaat naar 94 zakken. Maxine en Franklin Brown de eerste keer. Vorige week nog 54. 93 is terug van weg geweest. Stefania met Last Dance. En 92 is ook terug van weg geweest in de lijst. Reunion Without You. 91 is ook terug van weg geweest. Marcia en Echt op in de wind. Dan 90, die komt van 55. Dat is Elle en Nicky en Running Chart.

Running Scared hoorde je, en dat is dan Nicky en Jamel Ailey. En dat vinden we dan nu genoteerd op nummer 90. En vorig jaar stond de plaat nog op nummer 55. De hele top 100 die zal dan later vandaag nog gepubliceerd worden. En die wordt dan gepubliceerd op de site van de Flitsende 50. We zullen dan het adres nog aan je doorgeven. Nu 89, Gerard Joling.

0: En die hele hoge noot aan het einde, die kwam tijdens de Eurovisie Songfestival er niet helemaal goed uit. Shangri-La van Gerard Joling, die staat op nummer 89. Nou, Kees, jij gaat dadelijk verder naar 12 uur.
1: Oh ja? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dat is goed.
0: Ja, want ik geef het op.
1: Je geeft het op. Ja. Die Dijk Clouseau wel, jij. Ja. Die geven het ook op.
0: Ja, inderdaad. En die vinden we op 88.

0: Radio, een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen geen huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar

0: daar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoont vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Dit was het Radio Nieuws op Rivierenland Radio.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht doe je er 5 minuten langer over. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof. Veruit de meeste vertraging heb je nu in Zuid-Limburg op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 25 minuten extra reistijd.
2: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: Ja, laat die zon in je hart lekker schijnen. En als ik zo naar buiten kijk, dan komt dat best wel goed voor elkaar. Even Rob bedanken, want die heeft natuurlijk de opener gedaan van de Eurovisie Top 100 van dit jaar weer. Is alweer voor de vierde keer dat we het organiseren. En ik moet je zeggen, in deze Top 100 zitten maar liefst 52 echte songfestivalwinnaars. Van ABBA tot Loreen en Dana International. Bijna de helft van de lijst bestaat uit nummers die ooit het hele festival wonnen. En dat maakt deze Top 100 zo'n heerlijke mix. Nationale trots en internationale klassiekers door elkaar. Goed, laat die zon in dein hers. Het stond op 87 en ze zakken van 57. Oh jongens, dat is wel jammer. Het was de formatie wind. We gaan naar nummer 86 toe. Lekker Italiaans. I tre di tosur. Alice en Battiato.
1: Tot 6 uur is dit de Top 100. Dit uur met Kees Veerman.

Trinity Toucheur, nummer 86 en zij kwamen van 41. Van 85 naar... Ja, op 85 staat een Franse deelnemster. Ze won de eerste prijs. Louis en Le Enfant, Marie Myriam.

Het is zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Ook vanavond blijft het droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Zondag wordt het 12 graden op de Wadden, maar elders in het land stijgt het kwik hoger tot wel 21 graden in het zuidoosten. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Zondagavond kan er in het zuiden wat regen vallen. De wind is dan matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noorden tot noordoosten. Komende week wordt het vrij koel en wisselend bewolkt, met in de loop van de week regelmatig wat neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Ja, de tweede keer dat hij genoteerd staat in die top 100 lijst. Bill van Dijk, jij en ik. Hij kwam van 97 terecht op nummer 84. Op nummer 83, daar vinden we weer een Italiaanse inzending. Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raff.
1: De Songfestival Top 100.
2: Nummer 83.

Nummer 82 in de top 100 van de Eurovisie Songfestivals. Ze won het in het jaar 1993, moest even spieken. Het was Niam Kavanek. Dan nu, ja, een Nederlandse inzetting. Cloud en C'est la vie op nummer 81.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. Het weer zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Tot 6 uur, de Songfestival Top 100.
12: Dan nu de lijst van 90 naar nummer 80 in deze Eurovisie Songfestival Top 100. Met het 90 van 55, L en Nicky en Running Charge. Gerrit Joling, Shangri-La, 89, vorig jaar nog 66, gezakt. Geldt ook voor Clouseau, geef het op 88, vorig jaar nog 68. Van 57 naar 87 gezakt is Wind, Las die Zonnen in dein Herz. En 41 naar 86 is Alice en Mattiato en Aitrini die Tosseur. Dan 85 van 65, Marie Marianne en Lujan à la Enfant. 97 naar 84 is Nederlander Bill van Dijk, Jij en Ik. En 83 komt van 38, Umberto Tozzi en Raf en Gente di Mare. 86 vorig jaar, nu naar 82 iets wat gestegen, Liam Kavanagh en In Your Eyes. En 42 naar 81 is Cloud en C'est la Vie. 25 vorig jaar, nu naar 80 gezakt, is Imani

Nummer 80, een heerlijke Britse inzending uit 1998. Imani met Where Are You Now? Soulful, dancebaar en een nummer dat in heel Europa een hit werd. En dit is Zweden. Eerste in 1991. Hier is Carola. Funket F en Stormwind.

In 1968 wordt het Eurovisie Songfestival voor het eerst in kleur uitgezonden. En hiermee krijgt het meer visuele impact en groeit het uit tot een echte televisieshow. Ook omdat licht en presentatie belangrijker worden. De editie van 1969 is uniek met vier winnaars die exact evenveel punten hebben. Engeland, Frankrijk, Spanje en ons land. Lenny Coeur met de Troubadour. Dit leidt tot verwarring omdat er geen regels zijn voor een gelijke stand. Dat wordt een jaar later aangepast zodat het niet nog een keer kan gebeuren. ABBA wint in 1974 voor Zweden met Waterloo. Het wordt een wereldhit en het Songfestival staat internationaal flink in de schijnwerpers. Want voor het eerst levert het supersterren op en de muziek wordt commerciëler. Het bekende puntensysteem van 1 tot 12 punten wordt ingevoerd in 1975. Het publiek kan zo beter volgen wat er gebeurt en het wordt spannender. Tot op de dag van vandaag wordt het gebruikt en de puntentelling is een belangrijk onderdeel van de show. In 1975 wint Nederland met Dingedong van Tietjen.

Ja, nummer 78. En die brengt meteen de zomer binnen. Jesse Matador met Allé, Olé, Olé. En een feestnummer dat in Frankrijk en België gigantisch werd. Op nummer 77. Daar vinden we een vrolijke Nederlandse klassieker. Frizzel Zizzel. Met alles heeft een ritme. Jeugdig, fris

ze zakken behoorlijk naar beneden toch wel, hoor. De Let It Swing van de Bobby Sox uit de jaren 80 ook, hè? Ja, de jaren 80. Van 76, van 8 naar 76. Dus dat is wel een eentje. Hé, hey, we komen Carola opnieuw tegen op nummer 75. Vreemdeling was haar grote doorbraak en werd in Scandinavië mega hit. Pure Zweedse pop. Luister, ben ons mee.

Nummer 74, een echte evergreen. Het was natuurlijk Halleluja van Israël. Warm, hoopvol en een van de meest gezongen songfestivals. We gaan op naar de nieuws, doen met Sandra Remen en The Party is Over Now.

0: bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is te

0: terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch. En ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Nummer 72, Esther Hart en met One More Night. Krachtige vocals, moderne sound en een favoriet onder de fans. Op nummer 71, daar vinden we Tanel Pandar, Dave Benton en 2XL. En ze hebben het over Everybody en...
1: Tot 6 uur is dit de top 100.
0: Ja, en dat was de eerste Edse winnaar ooit. Everybody, vrolijk, funky. En optreden tot Europa meteen inpakte. Luister.

80 naar nummer 70 nu hier in de lijst van de top 100 van de Eurovisie Songfestival hits. 80 is van 25 Imani, Where Are You? 79 van 81 is Carola, Van Gaat Af en een Stormwind. 100 naar 78 gestegen, Jesse Matador en Aller, Hola Allé. 75 naar 77 is Frissel Sissel en Alles Heeft Een Ritme. Een flinke zakken dan, vorig jaar nog op 8, nu op 76 Bobby Sox, Let It Swing. En 73 gaat naar 75, daarmee dus twee plaatsen gezakt, Carola, Love Isn't Love. 52 naar 74, Milk and Honey en Hallelujah. En 73 is voor Sandra Remer en The Party Is Over Now. 72, Esther Hart, One More Night, van 90 afkomstig dus gestegen. En nog een stijger, Tanel Padar, Dave Benton, dat met Everybody, van 92 naar 71. Slot van dit overzicht de nummer 70 voor Eimear, Quinn en The Voice.

0: Rijnland Radio Info.
1: Vergeet Spanje, Griekenland of Portugal. Deze zomer komt het warme gevoel gewoon weer naar het dorpshuis Gelders-End onder de naam Moreno Zomerfestijn. Op 30 mei aanstaande kan er weer worden gedanst, gefeest en uiteraard gedronken worden met deze toppers. José, Stefanos, Sirena, Jacques van Gestel, DJ Fons, Luc den Elzen, Rini van der Kerkhof en uiteraard Johan Moreno. Koop nu je kaarten op www.vanhoesomusic.com/zomerfestijn.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Voor deze nummer 69 hoort hij eerst nog de voice van Eimar Quinn uit Ierland. En deze die we zojuist draaiden was van Amina. Celle de mier, qui aparte, qui la raison. En ja, ik ken Frans helemaal niet. En Frans kent mij wel, maar Frans, ja, ik ken dat niet. Maar goed, maak er maar wat van, zeggen we dan wel eens. Op nummer 68, Insieme uit Italië, 1992. Insieme, 1990.

Ja, 1986. Een van mijn favoriete nummers uit het Songfestival. Ze was een inzending voor België. Sandra Kim, J'aime la vie. Goed, ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. En die is die van de Harry's. Diggy Doo, de broers Harry met hun gouden schoentjes. Vrolijk, licht en een van de meest iconische winnaars uit de jaren 80. We gaan daarna luisteren. En zometeen naar de headlines. Dan is er de Jos. En die gaat verder met deze top 100 Eurovisielijst.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
15: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Tussen knooppunt Kundewerg en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten.

Het leven is een cadeautje, c'est la vie. En cadeau, dat was natuurlijk Corine Hermee. En ze kwam uit voor Luxemburg. Welkom. Mijn naam is Jos van Dijk en ik ga de komende tijd hier het Eurovisie Top 100 presenteren op Rivierenland Radio. We gaan verder met het volgende nummer. Hier is Danielle. En het heeft het over de hele mooie Julie.

Het liedje dat wint in 1976 wordt een grote hit. Voor Engeland deed namelijk de Brotherhood of Men mee met Save Your Kisses for Me. Dat wordt een van de best verkochte Eurovisie singles ooit. Zelfs buiten Europa scoort het nummer, waardoor het Songfestival een steeds groter publiek bereikt. In 1980 wint Johnny Logan uit Ierland voor de eerste keer het Songfestival met het nummer What's Another Year. Later wint hij nog twee keer, één keer als zanger en één keer als schrijver van Why Me, gezongen door Linda Martin. Een jaar later wordt het Songfestival gewonnen door het Engelse Bucks Fizz met Making Your Mind Up. Halverwege het liedje trekken de twee zangeressen hun rokjes af. Dat fragment wordt wereldberoemd en markeert het feit dat Eurovisie zich steeds meer tot een show met entertainment ontwikkelt. Een jaar later winnen de Harry's voor Zweden met het nummer Diggy Loo Diggy Lay. De mannen vielen visueel vooral op door de goudkleurige laarzen die ze droegen. Maar er was ook flinke kritiek omdat veel mensen het liedje te simpel vonden.

0: En dat was natuurlijk 63. Je hoorde un, deux, trois. En dat kunnen we vertalen met 1, 2, 3. Goh, wat goed voor mij zeg. Catherine Ferry was dat. En ze vertegenwoordigde natuurlijk Frankrijk. We gaan gewoon lekker door. Hier is Cliff Richard op nummer 62. En hij vertegenwoordigt natuurlijk Engeland.
1: Power to all. Top 100.
2: Nummer 62. Power.

Cliff Rush is natuurlijk een power tour, all our friends. En wij vonden hem op 62. We gaan door in de lijst met nummer 61. Hier zijn de New Seekers en Back, Steal or Borrow. You.

Volgende in de lijst is de nummer 17 tot nummer 60. Op 17 beginnen we van 35, dus een flinke zakken voor Aimia Quinn en The Voice. 85 vorig jaar, nu naar 69 gestegen. Dat is Amina en Stella Dimer. Oui, à partner, oui, à raison. 45 naar 68, Toto Contunio en Jem, 1992 is dat. En Sandra Kim, J'aime la vie, op 67 van 12, flinke zakker. 44 naar 66 is de Harry's met Diggy Lou en Diggy Lee. En 83 gaat naar 65 stijgen, Corinne Hermes en Sila Vie et Cadeau. Daniel Julie, 74 naar 64 gezegen. En 63 is voor Catherine Ferry een E de Trois. 62 van 34 is Cliff Richards, The Power of All Our Friends. En 94 gaat naar 61, ook een flinke stijger voor de New Seekers, Bag, Steel or Bow. En 60 tot slot is voor Vicky Leandros, Après Toi.

Ja, echt jeugdsentiment van mij uit 1972. Je hoort natuurlijk Vicky Leandros en Après Toi. We gaan verder in de lijst en we vinden dan op nummer 59 Jean-Goo McCroy. En hij was toen de tijd inzetten van Nederland met Bird of a New Age.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen.

0: graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Ben je ondernemer?
3: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
2: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
3: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard, motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer anderhalf uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hanta-virus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Op de N62 Borselen, Belgische grens, bij de Westerschelde-tunnel 10 minuten vertraging. Op de N296 Susteren, Maaseik, bij de Belgische grens ook 10 minuten extra reistijd.
5: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: En dat was natuurlijk O'Gene en Lights and Shadow. En het was de Nederlandse inzending voor 2017. En ze kwamen daarmee op plaats 12. Dus een mooi goede prestatie, vond ik. We gaan gewoon door. En je luistert nog steeds naar de top 100 van de Eurovisie Songfestival. Hier op Rivierenland Radio.
1: Tot 6 uur is dit de top 100.
2: Alle

Maar dat was 57, nummer 57. En je hoorde Blanchet en City Lights. En het was toen de tijd de Belgische inzending. Een hele leuke plaat, vond ik persoonlijk. Nummer 56 vinden we Clodagh Rodgers.

0: Vierenland Radio Info.
1: Lost Lake Festival is een kleinschalig sfeervol muziekfestival dat plaatsvindt aan het water van het Stroom 10 bij de Geppensplas in Os. De editie van 2026 wordt gehouden van donderdag 14 mei tot en met zaterdag 16 mei. En combineert muziek, gezelligheid en natuur samen. Het festivalterrein ligt direct aan het strand, wordt omringd door bomen en grasvelden en wordt verzorgd door een spannen en een zomerse festivalsfeer. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er een gratis familiedag. En dan de dag daarna, dat is op 15 mei en 16 mei, verschillende optredens van onder andere Baby Blue, Wild Styles, Feestje Jeruut, Je Broer, DJ Jean en Chique Bazen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Heerlijk toch, die oude platen, zeg maar. Je hoorde natuurlijk Severine, een bank, een arbre, een rue. Een, wat was het nou weer? Een bankje, een boom en een straat. En daar zaten ze dan in, denk ik. We gaan verder met Mary Hopkin. Hier is nummer 54. Knock, knock, who's there?

Ja, ik vind het echt zo'n schattige plaat. 53 was dat. Je hoorde natuurlijk Dana met All Kinds of Everything. En op nummer 52 vinden we dan Frida Boccara en Un Jour, Un Enfant.

0: Ja, na zo'n plaats zeg ik goedemorgen. Ik kreeg er een beetje slaap van. Maar wel mooi. Op 52 hoorde natuurlijk Un Jour, Un Enfant. En dat was Frida Brocara. We gaan nog verder terug in de tijd. En op 51 vinden we dan Lulu met Boom Bang Bang.
1: Tot 6 uur is dit de Songfestival Top 100.

0: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
1: Wow.
0: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Rivierenland Radio.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus aan het licht gekomen. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. Het weer is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Songfestival Top 100.
1: 60 naar nummer 50 in deze Top 100 van de Eurovisie Songfestival hits. De Eurovisie Songfestival Top 100 op 60 is voor Vicky Leandros en Après Toi. Django McCoy met Bird of a New Age op 59 komt nieuw binnen in de lijst. En 58 vorig jaar en 58 dit jaar is Eugene en Light of Shadows. 99 naar 57 is Blanchet met City Lights op 57. 56 is voor Klodak, Rogers en Jack in the Box. 60 naar 55 is Severine, Un Blanc, Un Arbé, Un Reux. 77 naar 54 is gestegen Mary Hopkins en Knock Knock, Who's There? En daarna All Kinds of Everything op 53 van 56 afkomstig. 59 gaat naar 52. Frida Bocara met Un Jour, Un Enfant. En Lulu, Boom, Bang, A Bang op 51 van 63 afkomstig. Zonder nummer 50 die voor Lenny Coeur, de Troubadour.
2: Hij zat

0: Lenny Koer met de Troubadour, een van de winnaars van 1969. In dat jaar wonnen er maar liefst 4 het Songfestival. Dus dat was heel bijzonder. En een mooie plaat was dit trouwens.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Color. String.
1: Leuke plaat ook weer. Shandy Shaw was dat natuurlijk een puppy on a string. We gaan even naar een Duitse inzending en die vinden we op nummer 48. En dat is eentje van Udo Jürgens. Merci, chérie.

De Belgische Sandra Kiem wint in 1986 als jongste deelnemer ooit. Ze is pas 13 jaar oud als ze J'aime la vie op het Eurovisie-podium zingt. Haar leeftijd roept vragen op en er wordt besloten dat de minimumleeftijd voor deelname vanaf 1987 16 jaar moet zijn. Vanaf 1993 verandert de opzet, omdat voor het eerst landen uit Oost-Europa mee mogen doen. Dit heeft tot gevolg dat niet ieder land meer zomaar mee kan doen, omdat er gewoon te veel deelnemers zijn. Daarom komt er een voorronde om te bepalen wie er naar de finale mag. In 1992 wint Johnny Logan voor de derde keer, niet als zanger, maar als schrijver van het winnende liedje van Linda Martin, Why Me. In 1994 wint Ierland voor het derde jaar op rij en dat record staat nog steeds. Paul Harrington en Charlie McGadigan schrijven de overwinning op hun naam met het liedje Rock'n'Roll Kids. In het jaar erop doen veel landen mee met een ballad en sterke zang en uiteraard nog een live orkest.

En dat was 47, je hoorde natuurlijk Poupée de Sire, Poupée de Sore. Wat betekent, ik zou het niet weten. Frans Gall was dat en we gaan verder met 46. Hier is Giglio Cinguetti en Non Ho Leila.

0: mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Nummer 45, hier hoorde Teddy Scholte een beetje. Nummer 44 vinden we Channel met Slow Mo. Let's go.

0: En dat was natuurlijk Slow-Mo op nummer 44. En het was van Chanel. En het was de inzending voor Spanje in 2022. Nou, voor mij zit het weer op. Ik vond het heel leuk om te doen, deze Eurovisie Top 100. En zometeen is de eer aan Erik Becks. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.
1: Is de flitschijf van deze week.
2: OG met Something Perfect.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient.

0: snel geregeld.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
10: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
11: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging 3 kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Voorlopig kun je beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59.
1: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Tong. Houdt u? Hij was helemaal nieuw in deze Eurovisie Songfestival Top 100. Je hoort op 43. Dominika Mondungo, ik moet het even goed zeggen. Nel Blue, die Pinto, die Blue. Jawel, voor Lara. En daarvoor had trouwens ook nog een nieuwe binnenkomer in de Top 100. Zo, Channel. Slomo op 44. Door naar 42. En Henry David. En toute. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ricontentré.
1: Tot 6 uur is dit de Top 100.

50 naar 40 tellen we af nu in de top 100. De Eurovisie Songfestival top 100 op 50 is voor Lenny Coeur, de troubadour. Sandy Shaw en Puppet on a String op 49. En 47 gaat naar 48 zakken. Dat is maar één plaats voor Udo Jurgens en Merci Cherie. Francis Gall en Poupie de Son op 47. 53 naar 46 is Giglio Cinquetti met Non Ho Lela, 46. 45 Teddy Scholte, een beetje. En 44 is nieuw, Chanel, een slow-mo. Ook nieuw op 43 is Domenico Mondugo met Nel Bleu, Di Bento Di Bleu. 29 gaat naar 42. Annemarie David en Tu Te Reconnaîtras, 42. 71 gaat naar 41 voor Paul Harrington en Rock'n'Roll Kids. En 40 is voor Linda Martin en Why Me.

Wat een gevoeligheid hier op Rivierenland Radio. Je hoorde natuurlijk Linda Martin. Nou ja, natuurlijk Hawaii Me op 40 komt van 39. Is daarmee dus één plaatsje gezakt. Het kan verkeren natuurlijk. Maar ze staat er alweer 3 jaar in wat dat betreft. Dus nog steeds geldt voor de volgende trouwens ook. Maar die staat er wat langer in. Die staat er volgens mij al 4 jaar in. Nou, dit 4e jaar. En dan gaat het over Katrina and the Waves. En ik denk dat deze mensen, dit nummer waarschijnlijk de meeste mensen al bekend in het gehoor zullen klinken. Het is Love Shine the Light. Komt op 39 voor. Love.

0: Rijnland Radio Info.
1: Tijdens de Doedag Bommelerwaard zijn inwoners van alle leeftijden van harte welkom om kennis te maken met bedrijven en beroepen uit de regio. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 juni van 1 uur tot 5 uur bij Boerengolf Hedel, waar diverse bedrijven uit de regio samenkomen. De Doedag is geschikt voor het hele gezin, van kinderen en jongeren tot ouders. Bezoekers kunnen zelf aan de slag en ontdekken wat er allemaal mogelijk is binnen onder andere techniek, bouw, logistiek en dienstverlening. Door te kijken en te doen krijgen bezoekers een goed beeld van het werk en de kansen in de Bommelerwaard. De dag laat zien hoeveel er in de regio te beleven en te leren is en brengt inwoners en bedrijven dichter bij elkaar.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Tot 6 uur, de Songfestival Top 100.

Goh, had hij een grote jurk aan toen, kan ik me herinneren nog iets van. Linda Wagenmakers en No Goodbyes, 38, komt van de 96 af. Dus hij is flink doorgestegen als je dat ten opzichte van vorig jaar bekijkt. Nu goed, top 100 zijn we nog steeds mee bezig. Het Eurovisie Songfestival top 100 in de aanloop naar het Songfestival, waar wij als Nederland helaas niet aan meedoen. België wel, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat België heeft. Ik weet eigenlijk niet in zijn inzending. Ik heb hem ook nooit gehoord nog eigenlijk. Toch maar even gaan zoeken dadelijk. Goed, gaan we dadelijk op terugkomen. Nu gaan we terug in de tijd naar dat Songfestival. Een van de Nederlandse inzendingen was destijds Maggie McNeil. En zij komt uit Amsterdam. Het is best een mooi nummer, moet ik zeggen. 70 naar 37, top 100.

0: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat tussen Noorderloos en Werkendam 7 kilometer file. De vertraging is 50 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Den Bosch.

Ja, ik zeg altijd, ik zie een ster. Die kennen we ook, die versie. Dit is de Engelse versie. I See a Star. Dat komt van Mouts en McNeil. 74 Brighton waren ze. Ze werden derde toen. En ABBA met Waterloo was toen de hoogste. Zeg maar, hoe heet het allemaal, hè? Dankjewel, AI. We gaan eens even kijken naar de volgende lijst. Dat is een hele mooie die we aan draaien voor Charlotte Nielsen en Take Me to Your Heaven.

In 1997 krijgt het publiek voor het eerst een belangrijk aandeel in de jurering van het Songfestival. Dan wordt televoting ingevoerd. Kijkers kunnen via de telefoon stemmen en dat zorgt voor een hele andere dynamiek in de uitslag. Dat jaar wint Engeland met het nummer Love Shine a Light van Katrina and the Waves. Een jaar later, in 1998, wint Israël met het liedje Diva, gezongen door de transgender zangeres Dana International. Daar komt heel veel kritiek op, maar met haar deelname wordt duidelijk dat het Songfestival ook een podium is voor maatschappelijke ontwikkelingen. In 1999 is er een van de grootste veranderingen ooit in de opzet van het Songfestival. Het traditionele live orkest verdwijnt en bij alle optredens is de muziek van tevoren opgenomen. Hierdoor komt er steeds meer ruimte voor dance, pop en elektronische invloeden in de liedjes. Een tweede grote verandering volgt in 2004. Door het groeiende aantal deelnemers wordt een halve finale ingevoerd, waarbij landen zich kunnen kwalificeren voor de finale.

Het symbool voor de vrede en de hoop. Dat was het nummer voor deze Nico uit Duitsland. West-Duitsland kwam ze vooruit destijds. Ein bisschen Frieden. Nu naar iemand anders toe. Naar Bugs Fizz. Die kennen we misschien nog wel. Making your mind up natuurlijk. Zo was hij. En die komt in 81 alweer. En hoor je nu voorbij komen hier in de lijst op 33. En van 21.

32. Afkomstig van 36, daarmee dus iets wat gestegen. The Brotherhood of Man en Save Your Kiss For Me. In deze Songfestival Top 100 zijn er nog tot 6 uur. En straks neemt Robert over in de laatste uur. En zul je straks dus ook hoe tegen 6 uur horen wat de nummer 1 zal zijn dit jaar. Denk eens goed na, wat zou dat nou kunnen zijn, de nummer 1? Nou, goed blijven luisteren, weet je vanzelf, maar je kunt ook vast een beetje nadenken. Zeg iets van Nederlandse inzending, misschien ooit gewonnen. Je weet maar nooit. Die richting moet je dit je denken. Volgende, Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love op 31.

40 naar nummer 30. We tellen weer af hier in het Eurovisie Songfestival Top 100. Met op 40 Why Me van Linda Martin. Katrina and the Waves en Last Shine a Light op 39 van 5. Dus die is flink gezakt. Dan weer een flinke stijger voor Linda Wagenmakers. No Goodbyes op 38 van 96. En 70 gaat naar 37 stijger Maggie McNeil Amsterdam. 19 naar 36 dan, Mouten McNeil nog een keer, maar dan met I See a Star. En 35 van 22, Charlotte Nielsen met Take Me to Your Heaven. 34 van 64 is Nicole Ambition Frieden. En Buck Fizz met Making Your Mind op 33 van 21. 36 gaat naar 32, Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. En 31 is van 18 afkomstig, Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Tot in de 30, Julien. Ne partez pas sans moi, op 30 van 27.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Wauw.
2: Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.

0: Nieuws op Rivierenland Radio. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxim uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxim maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
1: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging een uur door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam gebeurde ook een ongeluk. Daar is ook de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier.
2: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
4: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Ja, die iets wat absurde tekst die suggereert dat als je je beter gaat voelen, dat je dan dingen ding moet gaan zingen. Vingen dingen dong. Nou ja, er is een leuke versie, dus de Nederlandse inzending trouwens op 29 te vinden dit jaar in de Eurovisie Songfestival Top 100. En het was de nummer 1 van het jaar 75. En daarna heeft het 44 jaar geduurd voordat Nederland weer een keer een nummer 1 was op een songfestival. En dat was Duncan Laurens. Nou, het is er even dat gezegd kan zijn. We gaan even naar de volgende hier in de lijst, want we zijn nog steeds bezig met die Eurovisie Songfestival Top 100 tot 6 uur. Met nu dus Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix 28.
1: Tot 6 uur is dit de Top 100. Dit uur met Erik Becks.

Ja, het, er blijft een bijzondere verschijning nog steeds, hè, met de baard. En lang haar en een man. Die als vrouw misschien een beetje... Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Cosita Hoest was het in ieder geval. Wise Like a Phoenix. En alweer voor het derde jaar op 28 dit jaar te vinden in de lijst. Nou, nog zo'n figuur. Diva. Dane International nu. 27.

de meeste plaatsen schijnt de zon volop, maar vooral in het noorden is er veel bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het blijft droog. Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Om het alvast te verklappen, straks komt hij nog een keer voorbij over een paar nummers. Maar nu op 26 was dit, deze van Johnny Logan, What's Another Year. Tot vorig jaar nog op 4 wel gezakt. Naar 26 had je dan weer niet verwacht misschien van zo'n plaat. Want het is wel een icoon en nog steeds een herkenbare track, zullen we zeggen. En je hoort hem nog steeds in deze Eurovisie Songfestival Top 100... die er nog tot 6 uur is hier op Rivierenland Radio. Nu naar ons eigen landje, Douwe Bob, Slow Down.

0: In een stoel, Mercedes. En het was het Eurovisie Songfestival van 73. Waar ze toen in Luxemburg een tweede plek mee verworf. Eigenlijk een nummer, het zelfs zo groot. Een van de weinige Spaanstalige nummers die zelfs de Billboard Top 100 heeft gehaald. De Hot 100 uit het jaar. Dus grote hits gescoord met dit nummer. Dankzij dat Songfestival. Wat er binnenkort weer aankomt. Dan dinsdag hebben we natuurlijk de eerste helft. En dan hebben we donderdag de tweede keer. Tweede finale, halve finale. En dan heb je de finale volgende week zaterdag. Waarin helaas Nederland niet meedoet. Maar we moeten het maar een beetje voor België doen of zo. Voor Duitsland, ik weet het niet. Kijken we wel. Komt wel goed. We gaan dan gewoon lekker met de lijst door. Want de muziek die we nu draaien, die zijn allemaal uit verleden jaren. Waarin Nederland vaak dan wel weer meedoet. En dat was ook het geval bij deze man die we nu draaien. Johnny Logan. En Hold Me Now, daar is hij weer. Op 23 van 14 afkomstig. Top 100.
1: Don't close.

0: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
1: Wow.
0: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben Dianie, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Rivierenland Radio.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. Maxime maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Het weer is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een lange file tussen Geldermalsen en Zaltbommel. De vertraging is daar 50 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen. Daardoor was de rechte rijstrook dicht, maar die is zojuist vrijgegeven. Op de A16 Breda-Rotterdam is het druk tussen Breda-Noord en Dordrecht. Er staat 10 minuten in de file. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging een kwartier.

0: Ja, het is voor deze dame niet zo moeilijk. Hier, fijne tekst. Dat is duidelijk. Die komt er wel doorheen. Het nummer met de minste tekst van alle Songfestival liedjes bij elkaar, denk ik wel. Nocturne, en het was Secret Garden. En dat stond dan weer, moet ik even terugkijken, op de lijst 22. Van 23 komt hij afkomstig. Nu naar Ruslana, dat was een Oekraïense. Die allereerste Oekraïense, zeg maar, die gewonnen heeft van een Songfestival. Klopt dat nu, wat ik nu zeg? In 2004 was dat in ieder geval in Istanbul, waar zij deze overwinning, ja, Oekraïne op de Eurovisie Songfestival won. En dat is het nummer wat nu dus te horen is hier bij onze Eurovisie Songfestival Top 100. Ruslana, Wild Dance.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Dit keer nummer 20 nu aftellen hier in de Eurovisie Songfestival Top 100. Op 30 vinden we Céline Dion, Ne pars toi, pas sans moi. En Dinge Dong, Tietzin op 29. 28 van 26 is Conchita Wurst en Rise Like a Phoenix. En Diva Dana International, vorig jaar nog op 46, nu naar 27 gestegen. Tony Logan, What's Another Year, van 4 naar 26 gezakt. En 40 gaat naar 25, flinke stijgen voor Double Bob, een slowdown. 7 gaat naar 24, Mocked Cadets met R2, 24 dus. 23 van 14, Johnny Logan nog een keer, maar dan met Hold Me Now. En 22 komt van 23, Secret Garden, Noctium. Ruslana met Wild Dance op 21. En op 20 van 49 is Lena te vinden met Satellite.

0: 20. Dat was Lena Satellite en komt van 49 af. Is daarmee gestegen, dus behoorlijk wat plaatsjes. Naar de nummer 20, nu naar iemand, naar een nummer wat eigenlijk in Rotterdam het podium is betreden. En dat was tijdens de coronaperiode, weet ik nog wel. En ja, het was natuurlijk in Nederland, heel mooi. Maar ja, het was wel de coronaperiode, dus er waren allerlei restricties volgens mij. Als je daar naartoe moest gaan. En ja, behoorlijk omslachtig allemaal. Maar deze dame, die zat er ook, Barbara Pravi. En voilà, en die kennen we ook nog hier al van Emma Kok, die dat ook heeft nagezongen. Dat is mij een jaar later of zo, of twee jaar later. En dat was toen eigenlijk misschien gewoon een grotere hit geweest als deze die we kennen, die we nu draaien. En dat is de nummer 19.
1: Écoutez-moi.

In 2006 wordt het Eurovisie Songfestival verrassend gewonnen door Finland. Dat gebeurt met het hardrocknummer Hard Rock Hallelujah van Lordi. De bandleden staan in monsterkostuums op het podium. Alexander Rybak haalt in 2009 een record aantal punten met het liedje Fairy Tale. Dat wordt een grote hit in heel Europa en is herkenbaar door de combinatie van zijn vioolspel en een echte popsound. 3 jaar later wordt het winnende liedje opnieuw een enorme Europese hit. Loreen wint dan voor Zweden met Euphoria. In 2014 leidt de winnaar of winnares tot veel discussie. Dat is namelijk Conchita Wurst, de vrouw met de baard die Rise Like a Phoenix zingt. Een aantal landen heeft kritiek, anderen omarmen het als statement voor inclusiviteit. 1 jaar later, in 2015, doet Australië voor het eerst mee. Het wordt uitgenodigd omdat het Eurovisie Songfestival daar heel populair is.

Zesde overwinning voor Zweden was het in 2015 in Wenen. Was toen het songfestival voor deze man Selmalo. En het heet Heroes. Jammer, want ik vind het best een lekkere, ja, misschien wel eens een beetje commerciële plaat. Die klinkt een beetje commercieel, dat ik het dan zo zeggen. En het is hier niet meer geworden daarna. Ik heb er eigenlijk weinig meer over gehoord. Althans, ik ken geen grote hits van deze man Selmalo. Maar dit klinkt dan weer best leuk. Nou goed, moeten we afsluiten, want we gaan naar de volgende. Dat is dan misschien wel weer heel erg commercieel. Want dat heeft volgens mij echt een jaar lang in onze flitsende 50 gestaan, de nummer. Rosalind en Snap 17 van 13 afkomstig in de top 100 Songfestival.

Uiterst aardige dame deze Marlijn. Ik heb ze ooit mogen interviewen. One Good Reason, op 16 in de lijst van de Eurovisie Festival Single Top 100. En kom van 88, dus een gigantische stijger, mag ik gerust wel zeggen. Geldt ook voor mijn laatste die ik doe nog doe, voor dit uur. Dat is de nummer 50. Vorig jaar is nu doorgezegen naar 15. En daar gaat eigenlijk troost erop. Het gaat overnemen tussen 5 en 6. Dus succes bij het laatste uur dadelijk. Moeten we straks wat de nummer 1 wordt. Maar nu dus, zoals ik al zei, de laatste van dit uur van 15. Helena Paparuzzi en My Number 1.

0: WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in.
1: Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
0: Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DHB Plus radio wint.
1: Doe mee en win.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
11: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht is de vertraging 10 minuten. En op de N656 Tolen richting Sint-Philipsland bij Oud-Vossemeer ook 10 minuten vertraging.
14: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs

0: 2024, toen won de Nemo het Eurovisie Songfestival met het nummer wat je uit zee hoorde, De Coach. En deze week, nee niet deze week, dit jaar gestegen van 32 naar nummer 14.
1: Tot 6 uur is dit de top 100. Dit uur met Rob de Faan.

Europapa van Joost. Hij is gedisqualificeerd tijdens het Eurovisie Songfestival van 2024 was het alweer. Dat is alweer 2 jaar geleden. En dat is wel uitzonderlijk, want het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat een artiest tijdens de finale is gedisqualificeerd. In 2022, of beter gezegd in 2022, toen won Oekraïne het Eurovisie Songfestival. En het jaar erop werd het niet in Oekraïne gehouden in verband met de oorlog, maar ging het naar Engeland toe. Omdat nummer 2 was Sam Ryder met Spaceman.

Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

20 naar 10 in het ene laatste overzicht van de Eurovisie Songfestival Top 100. 20 van 49 is dat Lena, Satellite. 19 van 17, Barbara Pravi met Voilà. 43 aan de 18, flinke stijger voor Mans Zermelo en Heroes. Snap, Rosalyn van 13 naar 17, iets wat gezakt. 16 van 88 afkomstig, Marilène en One Good Reason. En 50 aan de 15 voor Elena Paparizzi met My Number One. 32 naar 14, The Goat voor Nemo. En Joost, Europapa, 26 vorig jaar, nu naar 13 doorgestegen. 48 naar 12 gestegen is Sam Ryder en Spaceman. En onze Anouk, Birds, gaat van 33 naar 11. 28 naar 10, dat is dan weer een stijger voor Roger Kot ook met Vrede.

We zijn bezig met de beste 10 van de Eurovisie Songfestival Top 100. Dit was nummer 10 van 28 afkomstig. En de plaats die staat al de jaren dat wij die Songfestival Top 100 doen. Al genoteerd. En datzelfde kunnen we eigenlijk ook zeggen van de volgende plaats. Die is flink gestegen, ook van 15 naar nummer 9. Cecilia Romley, zij scoorde met Hemel en Aarde.

In 1998 kwam ze uit voor Nederland, Hemel en Aarde. Dat was het liedje wat ze zong. We hebben het dan over Edcilia Romley. En zij komt in de top 100 terecht op nummer 9. Dan nummer 8, die komt van 37, kwam uit voor Denemarken. Emily de Forest met Only Teardrops. The sky is red tonight.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. In een flat in Vlaardingen zijn 2 overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Zes uur is dit, de Songfestival Top 100.
14: Nummer 7.

Alexander Riebrek hoorde je met Fairy Tales. Uit Noorwegen kwam die. En dit jaar is hij gestegen van 30 naar nummer 7. En het is voor het derde jaar, nee, voor het tweede jaar dat hij genoteerd staat in deze Eurovisie Top 100. En deze plaat, die heeft wel eens een keer op nummer 1 gestaan. Vorig jaar stond hij op nummer 3 en nu op nummer 6. ABBA, Waterloo.

0: niet laten gaan.
1: Het is de hoogst genoteerde Nederlandstalige plaat, De Diepte van S10. En dit jaar is ze gestegen van 82 naar nummer 5. En dan op nummer 4, Mr. Song Festival. Want ze heeft twee keer gewonnen. In 2023 is het voor de tweede keer. En dan wel met dit nummer, Tattoo.

In 2016 komt er een flinke verandering in de puntentelling van het Eurovisie Songfestival. Het publiek en de vakjury geven ieder apart punten en die worden los van elkaar gepresenteerd in de finale. Dat leidt ertoe dat de uitslag veel spannender wordt en de winnaar pas op het laatste moment bekend is. Duncan Lawrence wint in 2019 voor Nederland met Arcade. En dat wordt een wereldhit. Zelfs in Amerika haalt het de hitlijsten. Het is voor ons land de eerste overwinning sinds 1975. In 2020 gaat het Songfestival niet door vanwege de coronapandemie. In 2021 gaat het wel door, in Rotterdam. Wel met maatregelen vanwege corona. Loreen wint in 2023 het Songfestival voor de tweede keer voor Zweden. Met het nummer Tattoo dat opnieuw een grote Europese hit wordt. De grootste rel in de geschiedenis van het festival komt in 2024. Onze deelnemer Joost Klein wordt met Europapa gedisqualificeerd. Dat gebeurt na een incident backstage vlak voor de finale.

Wat grappig dat ze allebei achter elkaar staan. Die hoorden allereerst Tattoo van Loreen en vervolgens Furia. Dat was de eerste keer dat zij het Eurovisie Songfestival won. En dat was in 2012. Dan gaan we nu naar een nummer 2 notering. Ze werden in 2014 ook nummer 2. En ze zijn op nummer 2 blijven staan dit jaar. Ik heb het over de Cameron Lindens met Calm After the Storm. Driving.

0: Calm After the Storm vinden we op een nummer 2. In 2014 kwamen ze ook op een nummer 2 terecht op het Eurovisie Songfestival. En ja, Oostenrijk won toen de tijd. Laten we eens gaan kijken wat de nummer 1 is. Nou, Roger die heeft de hele lijst op het internet geplaatst. En we zullen dadelijk wel eventjes het adres zeggen waar je dit kunt gaan bekijken. Ik kan je verklappen, het wordt op de site van de Flitsende 50. En dan kijk je bij bijzondere lijsten. Daar komt de hele lijst te staan.
1: Dit is een overzicht van de 10 hoogstgenoteerden van de top 100 Eurovisie Songfestival van het jaar 2026.
2: Nummer

0: Het komende op zich in de top 100 van de Eurovisie Songfestival hit. Op 10 is dat Van 28, Rutjekot, Vrede. Hemel en Aarde van Edcilia Rombly op nummer 9 van 15 afkomstig. 37, die gaat naar 8. Dat is voor Emilia de Forest met Oli Teardrops. En Alexander Rybak met Fairy Tales. Die stijgt van 13 naar nummer 7. 6, die komt van 3. Iets was gezakt voor ABBA en Waterloo. En 82 gaat naar 5, vers 10 met De Diepte. Louis gaat van 6 naar nummer 4 met 2 plaatsen stijgen met Tattoo. En 1 gaat naar 3. Iets wat gezakt dus, Loreen, maar dan met Euphoria. 2 blijft 2. The Common Limits, Calm After the Storm.
1: Nummer 1.
2: Ja, wat zou dan de nummer 1 zijn? Dat is een plaat die op een nummer 11 stond vorig jaar. Het plaat heeft al eens een keer op nummer 3 en op nummer 4 gestaan. Maar was de winnaar in 2019. Dan heb ik het over Duncan Lawrence met Arcade.
1: Nummer 1.

0: Dat was hij dan.
1: Winbury, Vierenland Radio.
0: Dat was hij dan, de nummer 1, zeg maar, van de Songfestival Top 100. We hebben het met alle liefde en plezier gedaan. Volgend jaar doen we het vast en zeker weer. En we wensen je natuurlijk ook heel veel plezier met het Eurovisie Songfestival. Zo straks, dadelijk na 6, blijf ik even met Erik voor de flitsende 50.
2: Winbury, Vierenland Radio, een gloednieuwe DAB Plus Radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in.
3: Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
2: Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus Radio wint.
3: Doe mee en win.
4: Ben je ondernemer?
5: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
4: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
5: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals.

0: alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.

0: Ja, wat dan later dan normaal beginnen we met de aflevering van de Flitsende 50. Ik hoop dat je met heel veel plezier naar de top 100 van het Songfestival hebt geluisterd. Maar we gaan nu toch echt van start met de Flitsende 50. Samen met Erik nemen we dat de komende uur even heel de Flitsende 50 door. En we gaan proberen de hele top 10 te draaien en wat de nummertjes tussen de nummers 50 en 40. Maar laten we even kijken wat we deze week allemaal in de Flitsende 50 hebben. Het is de 7e jaargang weken nummer 19. Het is de lijst van de zaterdag 9 mei 2026. En het is voor de 328ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Deze week hebben we maar liefst 11 oude flitsschijven, 12 zittenblijvers, 13 stijgers, 23 zakkers en 2 nieuwkomers. En als we 2 nieuwkomers hebben, hebben we natuurlijk ook 2 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 49.

Ja, het zijn maar twee platen die verdwenen zijn. Dat is onder andere Selfmade Woman van Judith. 6 weken stond de plaat genoteerd. 55 punten. En vorige week stond de plaat nog op nummer 50. En op een nummer 49 vorige week. Chaos gedoofd van Roxanne Hazes. Het is een oude flitsschijf. En 117 punten. En ze is deze week verdwenen. En de eerste nieuwkomer die we deze week in de flits in de 50 hebben, die komt binnen op nummer 44. En dat is de nieuwe single van Sammieu, de flitsschijf van vorige week.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die is over zich. Gaat van 50 naar nummer 40. We beginnen op 50 helemaal onderaan. Die van Milo. My Lucky Day komt van 47. Gezakt dus. Nog een zakker 35 naar 49 is Hannah May en Bluff. En ik ben niet meer bang. Ex-flits schijf. Nog een ex-flits schijf voor Meghan Trainor. En Get In Girl op 48. 47 komt van 43 en zakken dus ook voor Dave and Tams en Rain Dance. En van 40 naar 46 gezakt met 6 plaatsen is David Guetta te vinden met Teddy Swims, Tones and I. En dat met Gone, Gone, Gone in de 29e week. Dan 4 weken erin, Paul McCartney, Days We Left Behind. Ex-flits schijf van 45 te vinden, van 39 afkomstig ook gezakt. Eerst nieuw binnenkomen, Sommieu, 24 Hours. Dat in de eerste week uiteraard de ex-flits schijf op 44. 43 dan voor Drive Safe, Miles Smith, Neil and Horn, 43 van 45. En 42 is blijven staan, Bizar, en begin opnieuw, 32e week. Kamprad, B-Line, 41 vorige week, 41 deze week, blijft dus staan. En 40 komt van 46, dat is 6 plaatsen winst voor Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight,

0: maar niet gek.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 14 naar nummer 30. 46 van 40 is dat Save Me Tonight voor Jennifer Lopez en David Guetta in de derde week. 38 naar 39 is één plaats dan verlies voor Zara Larsson. Lush Life 22e week. En 31 weken erin, Ray en Where Is My Husband. 38, vorige week nog 33, gezakt dus. Tweede nieuw binnenkomer, Lil Kleine, Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek. Op 37 nieuw dus. 36 dan, die komt van 29, Taylor Swift, 30e week voor A Fate of Ophelia. En 35 van 34 is Alvin Bach te vinden, Miles Away in de 17e week. 31 weken dan, 12 tot 12 voor Samber en 34, vorige week nog 31, dat drie plaatsen verlies. Dan 24 naar 33 is ook verlies voor Dominic Fike in de 7e week White Keys. Dan 32 van 26 is Die on This Hill, Shanna Spiro in de 24e week. En 9e week start er alweer in Lil Kleine en Milou Laat Het Lukken, lijntje van 22 naar 31. Dan 30 blijven staan, dat is Fresh Kim en Lassa en Bare Minimum Starboy in de 4e week flitsende 50.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 tellen we nu af. 30 blijven staan is bare minimum Starboy voor onder andere Lassa. In de vierde week. Negende week dan Uitslover, Samuel Welten en de Bankzitters. 21 naar 29 gezakt. Zes weken erin, Jelly Wall, I'm Good. Van 23 gezakt naar 28. Blijven staan op 27 is Dominic Fike nog een keer met dan Baby Doll. Dat in de vierde week. Max en Andy Grammer, The Thing I Love, 26, vorige week nog 28, twee plaatsen winst. En een flinke stijger voor Justin De Wild. In de tweede week kwam vorige week binnen op 48, doorgestegen naar 25 met TBO. 24 dan van 37 is Olivia Rodrigo, Drop Dead, tweede week. En 20 naar 23 is wat gezakt, dat is Monique Smit, Ik Wil Je Helemaal in de X-Flit schijf. Maxime en Babette, hoe dan ook, is op 22 te vinden van 18. En 32 gaat naar 21 voor Justin Bieber. Nicki Minaj in de tweede week Beauty and a Beat. Dan 20 tot slot van dit overzicht is voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. De X-Flit schijf, ze hoort bij mij, op 20 dus van 36. Een flinke stijger. Hey.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: In laatste overzicht gaat van 20 naar nummer 10. Met op 20 van 36. Kwiskels Amsterdam. Jan Smit, Frans Bauer. Ze hoort bij mij. Fleming, Meteor niet nodig. 19 vorige week, 19 deze week. Blijft dus staan in de 19e week. Dan 13 naar 18 is Rain Me In voor Sam Fender en Olivia Dean. En Eindsplit schrijft Van Bazaar, Nacht in Amsterdam. Vinden we de 9e week op 17, komt van 25. Dan 16, vorige week 17, één plaatsje omhoog voor Talk To You. Dat is van Another en 54 Ultra, de 4e week. En wat langer in de lijst, 14 weken, is Robert van Hemert. Donny, moet dat nou? Van 16, één plaats omhoog naar 15. 14 komt van 15, ook die één plaats omhoog voor Bruno Mars. Risk It All, derde week. En Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It op 13. 12 van 12 blijft er staan. Juste, Jack Staal, John in de 8e week, Turn The Lights Off. En 11 komt van 10, dat is weer één plaats verlies voor Suzanne Freek. Halverwege de ex-flitschijf. Nog een ex-flitschijf voor Taylor Swift en Appalite. 8 naar nummer 10. Dat is dus op de 21e week van deze flitsende 50.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Teddy Swims hoorde je met Mr. Know-It-All. En de plaat die is deze week gestegen van 14 naar nummer 8. En dat in de derde week. En ik kan je ook nog melden, het is een oude

Voor de tweede keer is dat we een sombere tegenkomen deze week in de Flitsende 50. Deze plaat die staat 11 weken genoteerd en blijft staan op nummer 6. En dan nummer 5, dat is ook een zittenblijver. Olivia Dean met Man I Need.

zo van de Shakira. Shakira die heeft in Rio de Janeiro voor zo'n 2,5 miljoen mensen opgetreden op het strand. En deze week blijven ze in de flitsende 50 staan op een nummer 4. Nummer 3 is ook een zitterblijver. 27 weken voor Olivia Dean.

Deze plaats van So Easy to Fall in Love staat 27 weken genoteerd in de flitsende 50. Maar die andere, The Man I Need, is deze week wel de langste noteren met 35 weken op de 35 weken in de flitsende 50. En 4 weken lang stond de plaat ooit nog op nummer 1. Over nummer 1 is gesproken, deze stond 12 weken lang op nummer 1. Bruno Mars, I Just Might.

0: Adjes Maarten, Bruno Mars op nummer 2. En wat zouden we dan op nummer 1 staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. Flitsende 50. 9. Flitsende 50. Flitsende 50. 7.

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1, nu pallen we af van 10 naar nummer 2. Abilite, Taylor Swift op 10 van 8. 7 gaan naar 9. Dat is iets verlies voor Harry Styles in de achtste week American Girls. En ex-flits schrijven in de derde week Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 8 voor Hitler 14, dus wat gestegen. 9 en 7 is 2 plaatsen winst voor Bauza en Magnetic in de vijfde week. En Samba en Homewrecker 6 blijven staan. 5 blijft ook staan. Olivia Dean, Man I Need in de maar liefst 35e week. En 15 weken erin staat Shakira en Zoo in de vierde plus 4, ofwel hij blijft staan 4. 3 blijft ook 3. Olivia Dean, So Easy in de 27e week. En de next nummer 1, Bruno Mars, I Just Might, is blijft staan op nummer 2 in de 16e week.
0: Nummer 1.
2: Ja, en je raadt het al, hè? De nummer 1. En die is ook blijven staan voor de derde achtereen. Volgende week op nummer 1. 9 weken nu in de flitsende 50. Ik heb het over Alex Warner met 4 for Dream. Nou, wat ons betreft weer bedankt voor het luisteren. Volgende week doen we het weer dunnetjes over. Wat ons betreft graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Mas Rádio Wint.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach...

0: veranda.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Altena kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Welkom bij Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt. Ik ben Morsel Ayoubi en ik neem je dit uur mee langs de mooiste klassiekers en de allerbeste tracks uit de muziekgeschiedenis. Dit is Memories. Zaterdagavond. En morgen is het moederdag. Dat is altijd zo'n dag die voor iedereen net even anders voelt. De een maakt er echt iets van, de ander laat hem een beetje voorbij gaan. En allebei is eigenlijk helemaal goed. En dat is ook een beetje hoe muziek werkt. Soms luister je gewoon en soms raakt het ineens iets. En dit was een oude vertrouwde.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

Chiquitita van ABBA. Een nummer dat al jaren meegaat en eigenlijk nooit echt verdwijnt. Ik ben wel benieuwd, heb jij zo'n liedje dat je meteen terugbrengt naar een moment of misschien gewoon een gevoel? Denk er even over na. We gaan voor nu door met Mercy Mercy Me, I Want You.

Morning Train van Sheena Easton. Een nummer uit begin jaren 80 dat haar internationale doorbraak betekende. En vooral in Amerika werd het een enorme hit. Wat ik er mooi aan vind is dat het gaat over iets alledaags. Gewoon uitkijken naar iemand. Geen groot verhaal, gewoon dat gevoel. We gaan naar een klassieker uit 1970 van het album Bridge Over Troubled Water. Hier is Cecilia van Simon & Garfunkel. Een nummer waarbij het refrein bijna automatisch blijft hangen. Zo eentje die je ongemerkt meeneuriet.

0: Dat was Escapade van Janet Jackson van het album Rhythm Nation 1814. Een plaat die niet alleen succesvol was, maar ook echt iets wilde zeggen over de tijd waarin het uitkwam.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. In Alphen aan Kamen kun je Rivierenland Radio ontvangen.

Don't Get Me Wrong van Pretenders. Zo'n nummer dat eigenlijk heel simpel is, maar wel iets raakt. Hoe snel dingen anders kunnen overkomen dan je bedoelt. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gehad. Dat je later denkt, dat had ik misschien anders moeten zeggen. We gaan door met Sky High van Jigsaw. Oorspronkelijk uit 1975 en zo'n nummer dat steeds weer ergens opduikt.

0: Tonight van Tina Turner samen met David Bowie. En we gaan nu door naar een nummer van Nederlandse Bodem. Rob de Nijs met Vrije Val. Ik vind het zelf echt een heerlijk nummer. En mama, als je luistert, deze is voor jou.
1: Zo.

En dit was Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle. Een nummer dat eigenlijk zegt dat geluk niet ergens ver weg zit, maar juist in de momenten die je hebt en met de mensen om je heen. En misschien is dat ook wel iets om vanavond nog even mee te nemen. We gaan nu door naar Hathaway met Rock My Heart. Rock my heart.

Dat was hem voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar Memories. En blijf vooral hangen, want zometeen begint Club 26 met Kees Veerman. En als je je afvraagt of hij zijn slof al aan heeft, ja, dat heeft hij zeker. Dit is Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: worden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: In de organisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt, om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
3: Rivierenland Radio.
4: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: dat is een duur plaatje toch wel, dit ja, qua productie. Het was Daft Punk. En hij werd bijgestaan door Pharrell Williams en Nile Rodgers. Ja, dat is toch wel een paar namen die je zegt van... nou, die zou ik ook wel op mijn nummer willen hebben. Zeg maar, als ik een plaat zou opnemen. Ja, maar ja, ik kan niet zingen. Dus wat dat betreft wil ik je dat ook niet aandoen natuurlijk. Hey, welkom bij Club 26. We zijn er weer helemaal klaar voor, hoor.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

flitschijf. Haname en Bluff. En ik moet je zeggen, ja, het klinkt toch wel heel erg lekker hoor. Die twee bij elkaar, zeg maar. Hanna en Bluff. We gaan even terug naar lekkere van Teddy Swims. Hier is The Door.

0: heeft al wat hits op zijn naam staan inmiddels. Teddy Swims. En dit was een van zijn eerste, hè? De Door. Ja. Lekker om toch altijd weer even terug te beluisteren, zo'n opname.
1: Club 26.
0: En wij gaan eens even kijken naar de oude nummer 1 hit van een aantal jaar geleden. Voor de oude nummer 1 hit uit de top 40 gaan we terug naar 9 mei 1983. 4 weken zou de King of Pop die eerste plaats bezet houden met een track van het album Thriller. Hier is Michael Jackson met Beat It.

we bleven even in de jaren 80 met Sister Sledge uit 1981. He's just a runaway. En als je nou je eigen afvraagt, waarom liep hij dan weg? Nou, hij wilde gewoon...

uit 1981 volgens mij ook. Zo draaiden we drie hits uit de jaren 80. Laten we eens eventjes teruggaan naar het heden. Doen we met Sam Mieux en 24 Hours.

0: Ja, ze schreven dat nummer in de nacht. Ja. Om de vibe een beetje erin te houden. 24 Hours, een oude flitschijf. Het was San Mieu. En wij gaan even luisteren naar de reclame en de headlines. En dan zijn we straks terug met de flitschijf.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
10: Is de flitschijf van deze week.
13: OG met Something Perfect.

En dat was hem, de flitsschijf van deze week. Afgelopen week, zeg maar. Want morgen weten we wat de nieuwe zal gaan worden. Want die wordt bekendgemaakt in Frits Spitslicht, laat ik het zo zeggen. De nieuwe was van Ogier natuurlijk Something Perfect. Een moderne, warme productie waarin de drie zussen opnieuw laten horen waarom ze tot de beste vocale acts van Nederland behoren. Prachtige samenzang, een refrein dat blijft hangen en een sound die perfect past bij Rivierenland Radio. Het waren Lisa, Amy en Shelley. Ogier met Something Perfect. En van die moderne, perfecte harmonie duiken we nu een paar decennia terug naar een tijd waarin de discovloer nog vol glitter lag. Een track die elke DJ-hartslag een tikje sneller maakt. Hier is In Deep met Last Night.

Matthias Rijn, verdammt, ich lieb dich. Pure Duitse hartstocht recht uit de jaren 90. En van die vurige liefdesverklaring schakelen we nu naar iets heel anders toe. Snap komt eraan met Exterminate. Letterlijk uitroeien of elimineren. In dit geval geen liefdesverdriet, maar een stevige dancebeat die alles op de dansvloer wegvaagt. Hier is Snap, Exterminate, ook uit de jaren 90.

0: Britse groep The Jam met Paul Weller. A Town Called Malice. En dat brengt ons bij natuurlijk de reclames en natuurlijk het grote nieuws van 9 uur. Maar niet getreurd, we zijn daarna weer lekker terug met nog een uurtje.
1: Club 26. Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen poging heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Volgens Poetin zou Rusland bij zulke acties ook direct hebben gereageerd met zware raketaanvallen op Kiev. Ondertussen zijn er nog altijd honderden brandweerlieden bezig om in Oekraïne een grote bosbrand te blussen in de omgeving van Tsjernobyl. Die werd veroorzaakt door neergekomen drones en heeft al meer dan 1200 hectare natuur verwoest. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet.

0: 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Nou, een bak koffie of zo, dat zou ook wel lekker zijn, zeg maar. Het was Wat wil je van mij, Meteor en Hanna mee. En ik zeg welkom terug bij de club.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: En wij gaan verder met Talk to You van Another Futuring 54. Ultra, ja.

Another samen met 54 Ultra. De warme disco house vibe blijft lekker hangen, zeg maar. Twee Amsterdammers achter de knoppen. Een soulvolle Amerikaan achter de microfoon. En ja, je hoort het meteen waarom dit zo'n hit is. We gaan door in die flow. Doen we met Sandra. Nee, niet Sandra Remen, maar gewoon Sandra uit Duitsland. En zij heeft het over iemand die toen heel mooi was. Ja, ja. En ook nog een klein beetje lekker, zeg maar. Maria Magdalena.

0: grote ster in Duitsland, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, ja, ja, ja. En hier was het toch ook wel een redelijke hit met dit nummer. Maria Magdalena. We hadden het natuurlijk over Sandra. Oh, jongens. Hij is het weer. Het overzicht van de flitsende top 10 van de flitsende 50. En dat is die van de 7e jaargang nummer 19. En dat is die van vandaag, zaterdag 9 mei van het jaar 2026. Luister even mee.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste top 10 in de flitsende 50. Flitsende 50. 9. Flitsende 50. Flitsende 50. 7.

0: is de Flitsende 50.
1: Ja, dat was een kort overzicht van de top 10 van de Flitsende 50 van vandaag, zaterdag 9 mei. Op nummer 10, Opalite. En zij kwam van 8, dus ze is lekker zakkende. En we hebben ze, ja, denk ik, toch wel redelijk vaak gehoord hier bij Rivierenland Radio. Taylor Swift. Van 7 naar 9 ging American Girls van Harry Styles, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En hij zakt ook in zijn 8e week notering. Op 8 nieuw binnen, Mr. Know-it-all, nou een flitsschrijf, Teddy Swims. En op nummer 7, en die kwam van 9, Magnetic van Bauza. De 5e week notering staat hij dus gewoon op 7. En dan krijgen we een heel rijtje nummers die zijn blijven staan. Op nummer 6 blijven staan Homebreaker van Somber. Op nummer 5 blijven staan Man I Need van Olivia Dean. Op nummer 4 blijven staan Zoo van Shakira. Op nummer 3 blijven staan So Easy to Fall in Love. En op nummer 2 blijven staan blijven staan, jongens. 12 weken op de eerste plaats heeft hij doorgebracht. Dus ja, hij denkt, ik ga even uitrusten op de tweede plaats. I Just Might van Bruno Mars. En dat betekent dat dus

0: Ja. Derde week notering op nummer 1 voor Alex Warren en zijn Viva Dream. Nou, wat gaan we volgende week in die top 10 doen? Nou, ik denk heel weinig eigenlijk, want ik zie op nummer 14, die stijgt maar 1 plaatsje. Bruno Mars met Risketal. 1 plaatsje winst voor Moest Dat Nou van Robert van Hemert en Donny. 1 plaats winst voor Another Futuring 54 Ultra. We hebben hem zojuist eruit met Talk To You. En wat ik dan wel zie zitten is Nacht in Amsterdam van Bazaar. En ja, die zou kunnen komen. Wat mij ook eigenlijk een beetje tegenviel was... zij hoort bij mij van Chris Goes Amsterdam. Zij zouden het misschien ook wel een beetje in die richting van de top 10 kunnen komen. Net als Beauty and the Beast, maar dat zei ik verleden week ook al. Justin Bieber met een Nick Minjaar. En ja, het is afwachten. Want jullie bepalen natuurlijk de rangen en standen van de lijst. En ja, dan moet je even luisteren hoe je dat precies moet doen.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: De beste mix.
1: De beste mix van de grootste hits. En altijd meer muziek.
2: Meer muziek.
1: Kees Veerman, Rivierenland Radio.

Ja, een one-hit wonder. Overal ter wereld, zeg maar. Het was volledig a cappella, dus zonder instrumenten. En alles wat je hoort is McFerrin's stem. Het werd het eerste a cappella nummer ooit dat de nummer 1 positie in de Verenigde Staten bereikte. En het won ook nog eens 3 Grammy Awards, waaronder de Song of the Year. Het was Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. En deze hebben we vanmiddag ook nog gedraaid. Jazeker, in de Eurovisie Top 100. Toen stond ze op 8.

0: Nummer 8. In de lijst van de flitsende 50, maar van het Eurovisie Songfestival 2016. Die top 100 die we vanmiddag uitgezonden hebben. Emily de Forest en Only Teardrops. En dat bracht ons bij de reclame en de headlines van 9:30.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag. Vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen poging heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Ja, van de grote jaren 80 klanken van Tears for Fears. Met dat krachtige shout dat je zo even helemaal leeg laat zingen. Gaan we naar iets heel anders, maar minstens zo meezingbaar. Een nummer dat zelfs ooit onze flitsschrijver was. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit gooiden hun stijl op één hoop en maakten er een vrolijke moderne meezingen van. Tijd voor Zij hoort bij mij.

Wekenlang stond ze in de flitsende 50. Aan de top toch ook wel een klein beetje hoor. Lola Jong en Messi. En wij gaan terug naar het jaar 1984. Doe me cool en de gang. En straight ahead.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Hit it. This ain't no disco.

en ik vraag me eigen af, is het niet zo dat we allemaal eigenlijk een klein beetje lol willen hebben, zeg maar. Sheryl Crow was dat in ieder geval en All I Wanna Do uit 1994. We gaan naar 1979, doen met de baby's. And Every Time I Think of You.

0: Radio wint.
1: Doe mee en win.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: Ben je ondernemer?
14: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
13: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
14: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Zakzakieh vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege

0: Een oud nummer van de Supremes. Vanilla Fudge nam het ook nog een keer op. En ook deze dame, Kim Wilde, in de jaren 80 nam het eventjes ter hand. En dat was een lekker exemplaar, zeg maar. You keep me hanging on en ik zeg welkom terug.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Ik ontmoet je halverwege Suzanne en Freek. En ik moet je zeggen, dat is toch wel een aardig nummertje hoor. Dat zomaar eventjes voorbij komt. Hier is Getting Girl van Meghan Trainor.

0: Een van die vrolijke nummers van deze dame, Meghan Trainor. En ja, Getting Girl. Hey, we hebben vanmiddag lekker de top 100 van het Eurovisie Songfestival gedaan. En ik moet je zeggen, er is goed gestemd door jullie. En een record aantal aan Nederlandse producties in die lijst. Maar liefst, ik dacht 22 stuks. Dus wat dat betreft hebben jullie echt je best gedaan. En nu doen wij normaal gesproken rond dit tijdstip de nummer 1 hit uit de Flits en de 50. Maar degene die het vanmiddag gemist hebben, de top 100 van het Eurovisie Songfestival. Daar hebben we dus voor gezorgd. Dan we dus de top 3 vanavond eventjes een klein stukje draaien. En dan ook de nummer 1 erachteraan. Luister even met ons mee. Dit is de top 3 van de top 100 Eurovisie Songfestival van het jaar 2026.
1: Renner 3.

En dat was de top 3 van de Eurovisie top 100 van vandaag. En dat was natuurlijk op deze mooie zaterdagmiddag. En we hebben echt allemaal wel van die lijst genoten. Ik ga ze even met je doornemen. Op nummer 3 stond Euphoria van Loreen. En zij stond vorig jaar nog 1 in die lijst. En zij zakte dus naar nummer 3. Vorig jaar stonden ze ook op 2. Calm After the Storm, The Common Limits. Waylon en natuurlijk Ilse de Lange. En hij stond eerder op de 3e plaats, toen de 4e plaats. Vorig jaar op de 11e plaats en nu staat hij gewoon op nummer 1. We hebben het over Duncan Lawrence en Arcade. We gaan er gewoon naar luisteren.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Ja, Weltmeister van toch wel grote hoogtes, zeg maar. En ja, heeft natuurlijk het ongeluk gehad. En dat, ja, hoe het nou met hem is, we hebben geen idee. Want de familie houdt alles netjes in huis. En er komt ook geen berichtjes hier en daar naar buiten. Ja, misschien zijn dochter, dat ze getrouwd is, dat hij er wel bij was. Maar ja, oké, het zijn allemaal maar berichtjes van, Facebook en dergelijke. En dat moet je ook niet helemaal geloven. Hey, Van Velzen. And baby, get higher. En op weg naar de headlines en de reclame.

0: De kleine grote man van Velzen met Baby Cat Haaien. Hey, we gaan even eruit voor de reclame en de headlines. En we zijn straks terug met natuurlijk de flitsschijf.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
10: Is de flitsschijf van deze week.
13: OG met Something Perfect.

Ja, ze zijn een nieuwe weg ingeslagen, de dames van Aujine. En ik moet je zeggen, het is er niet minder mooi op geworden, hoor. Want het is echt een knaller van een plaats, zeg maar. Morgen dan weet je wat de nieuwe flitsschijf zal worden. Want die wordt dan bekendgemaakt in het programma Spitslicht bij Rob de Vaan. En wij gaan lekker hier zo het laatste stukje van Club 26 doen. En deze, ja, het is ook een oude, maar in een ander jasje gestoken in 1990 door U2. It is everlasting love.

0: En wat ook goed is, is Strawberry Letter 23. En die zal ook binnenkort eens gaan draaien.
1: Hoor je alleen de beste muziek. Kees Veerman, Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.

Het radioleven 2, rug aan rug, zoals wij dat noemen. Miley Cyrus met Younger You. En zojuist, hij staat in de top 10. Bauza met Magnetic. En langzaam gaan we op naar 11 uur. Niet zomaar, doen we met Womack en Womack. Uit 1988. Hier is Teardrops.

0: En ik heb inmiddels mijn schoenen wederom aan. En dat betekent dat ik zometeen huiswaarts ga. Maar nog even vertellen dat zometeen na het nieuws van 11 uur... Hans daar weer is met natuurlijk zijn Riverdance. Ik ben de volgende week weer. You better, you bet. Hey, wat mij betreft graag tot dan.
1: Rivierenland Radio.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
9: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
14: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

Pump Up The Jam. Met een van de eerste wereldwijde house- en eurodance hits. Afkomstig van het album Pump Up The Jam, The Album. Belgisch nummer, hè? Ik weet niet of dat je het weet, maar het is een Belgische productie. Geproduceerd door Joop Boogaard. Wie kent hem niet? Met zang van Ja Kid K.

opletten, beste luisteraar. Het was een historische hit. Omdat het, ja, het was een van de eerste nummers met rap dat de eerste plaats in Amerikaanse hitlijsten bereikte. En toegegeven, het is een unieke mix van new wave, disco en vroege hip-hop. En vanwege het disco-genre zit hij in de Disco Classics hier ook op Riverdance. In Riverdance op Rivierenland Radio. Ja, dit is een heel ander genre, kan ik je vertellen. Treintje wat voorbij komt. Niet Treintje Oosterhuis. Die hebben we al nog niet zo lang geleden gedraaid hier in Riverdance. Maar wel Riding on a Train. Riding on

0: hier in Nederland. Ik moet hem wel eventjes... ik laat hem even lekker langzaam een beetje naar zijn eind komen. Want het is tijd voor de headlines. Dus we moeten even wat anders gaan doen. Ik ga er even een paar minuutjes tussenuit. Dus ik ben zo weer terug.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt dat hij kan tekenen. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Eershoek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

beste dance classics vanaf de jaren 70. Vanaf 70 wil zeggen dat we ook ergens iets van de nightjes kunnen draaien. Ja, toch? Ja, zeker wel. Wat te denken van deze? We gaan naar het jaar 1993. En je zult hem zo wel herkennen, de stem van Bobby Brown. Ik heb de clubversion voor je. 12 inch, wat je wil. Extended version, whatever. That's the way love is.

Moeilijk woord. Chic Cheer. Van de Amerikaanse band Chic natuurlijk. Uitgebracht in 78. En een nummer afkomstig van hun tweede studioalbum, C'est Chic. Uit datzelfde jaar. En dit is ook het album waar die bekende grote hit Le Freak vandaan komt.

heerlijke uur. Dan ben je weer helemaal klaar voor een discoavondje vanavond. En een ander discoklappertje. Ja, ik start er maar even in. Ik denk, nou, ik ben even benieuwd of dat je weet om welk nummer het gaat. Ik denk het wel. Ook lekker herkenbaar deuntje hoe het begint, deze Ring My Bell van Anita Ward. Want daar heb ik het over. 1979. Disco nummer werd een wereldwijde hit destijds en bereikte in veel landen, waaronder de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, de top van de hitlijsten. En ik denk de disco dance lijst of zo, ja, hoe het al.

0: grote internationale hit dat jaar. Het nummer staat ook bekend als een klassieker uit de jaren 80. Zo, tot het bittere eind. Het is iets meer dan 7 minuten heb je kunnen genieten van deze heerlijke Rhythm Is Gonna Get You. Maar, beste mensen, lieve luisteraars, dat was het voor vandaag wel een beetje. Dus je hoort dat ik een beetje afscheid aan het nemen ben. Ik zie en ik hoor jullie graag terug in een van de andere volgende uren van Riverdance hier op Rivierland Radio. Dus ik zeg tot later. Tot ooit.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruise ship Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644-437799.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: In bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Wow.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Breda kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.